0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg, dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
1: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
2: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
0: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Het is zaterdagochtend en weer weekend Gouda-tijd. Dus Mirjam Voets en ik, Mathieu Dekker, zitten klaar voor gesprekken met bijzondere gasten en mooie Goudse verhalen. We gaan het onder andere hebben over poëzie, over flora en fauna van de stad en over het belang van vrijheid ver weg en dichtbij. Dat kan niet anders dan prachtige radio opleveren. En Arjan Doeman die zit uiteraard weer achter de knoppen en de schuiven. Luister je mee? Of kijk je liever naar ons in de studio? Dat hoop ik dat het kan. We moeten nog even de camera aan de praat krijgen. Maar anders kun je live meekijken. Let's go!

0: schoot.
1: Nou, ik hoop dat we het allemaal nog gepraat krijgen, de livestream. Maar dat gaat vast lukken zo, ja. En anders moeten we even wachten nog, want dan kunnen we straks even zwaaien naar de camera.
2: Daarom. En anders, het is ook radio. Dus
1: het is ook radio. Onze stemmen, daar gaat het om, toch? Ons,
2: dus dat is helemaal goed.
1: Ja, en we hebben mooie stemmen in de studio vanochtend.
2: Zeker.
1: Ja, welke gasten komen langs, Mirjam?
2: Nou, we beginnen straks met de Goudse schrijver, dichter en spoken word artiest Esma Amadou. En ze is pas even 24 en vorige week debuteerde ze met haar dichtbundel Brand, Liever Brand. En ze is bij ons in de studio en we gaan lekker over haar nieuwe bundel hebben.
1: Ja, benieuwd.
2: Ja, daarna gaan we bellen met Lucas Groen. En hij is momenteel stadsecoloog van Gouda. En zijn mooie naam ook heb je dan, hè, als je Groen heet.
1: Mooi titel,
2: We gaan hem vragen wat een stadsecoloog eigenlijk is en doet. En hoe het gesteld is met de flora en fauna in Gouda. En als laatste gast hebben we Hein Pierhagen. Hij is voorzitter van Amnesty International in Gouda. En dat bestaat inmiddels al 50 jaar. En zij komen in actie tegen schendingen van mensenrechten, zowel ver weg als dichtbij. En volgende week is er een evenement in Gouda om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten en vrijheid.
1: Ja, misschien is het een viering? Of dat gaan we maar eens even aan hem vragen.
2: Ja,
1: of er iets te vieren valt eigenlijk.
2: Ja, dat inderdaad.
1: Dat is een goede vraag.
2: Ja.
1: Maar goed, ik kan niet wachten om zo te spreken, want dat klinkt super interessant. Maar we beginnen zo meteen dus met Esme Amadou. Maar we gaan eerst even naar muziek. En als je met mij presenteert, Mirjam, dan moet je er een keer aan geloven, dat weet je.
2: I know.
1: Ja, niks aan te doen, maar hier zijn ze dan toch. De Pet Shop Boys met Domino Dancing. All day.

0: Ja, en het is gelukt, hè, met je. We zijn
1: camera's.
0: Ja, nou ja, al mensen die nu luisteren, die denken, hebben ze het over? Precies. Maar goed, ja, maakt niet uit.
1: Het is gelukt. En de eerste gast zit in de studio. Dus.
0: Ja, heel goed. Ja. Ja, op haar 12e stelde zichzelf een doel. Voor haar 25e moest haar naam in een boekhandel te vinden zijn. En die droom is uitgekomen. De Goudse dichter en schrijver Esma Amadou debuteert met haar eerste dichtbundel Brand, Lievere Brand. En over die bundel en haar liefde voor het schrijven en misschien ook wel de rol die Gouda daarin speelt, daar gaan we het nu zeker over hebben.
1: Ja, leuk dat je er bent.
2: Goedemorgen, Esma, dankjewel leuk dat ik er mag zijn.
1: Ja, leuk dat je wilde komen.
2: Natuurlijk.
1: Ja, en gefeliciteerd met je eerste dichtbundel. Ja, we hebben hem hier, hij ligt hier op tafel, dus we hebben hem gezien. En hoe voelt dat nou?
2: Het is nog steeds niet geland. Nee. Ik ben echt zo de afgelopen 2 weken heel druk geweest met interviews en optredens en afspraken. En pas vanaf volgende week heb ik het iets rustiger. En dan ga ik uitademen. En dan ga ik het even allemaal laten landen. En waarschijnlijk huilen. Ik heb ook zin om te huilen. Oh. Ja.
1: Maar huilen van vreugde.
2: Huilen
1: dan.
2: Van vreugde. Huilen van, ja, het was inderdaad een kinderdroom. En nu, ik ben nu 24, dus missie gelukt. En ze ligt overal in de boekenhandels. Ik heb er overal gezien. Leuk. Mensen kopen er, dus ja. Huilen van vreugde en trots. Ja, ja.
0: Want hij ligt ook in Gouda. In de
2: hij ligt ook bij de Pagma. Ik heb net nog gecontroleerd. Ik ben lopend gekomen. Ja. Hij ligt er
1: ligt nog.
2: Dus
1: ligt mensen.
2: Meerdere.
1: Heel leuk. Hij naar de boekhandel. Ja. Ja. En wanneer dacht je nou, van dit is het moment? Want wanneer werd je door de uitgever benaderd? Of
2: ik
1: hoe
2: ben
1: is dat gegaan?
2: November 24. Dat is nog lang geen twee jaar geleden. Zo 1,5 jaar geleden ben ik door de uitgeverij benaderd. Dus zij heeft mij een berichtje gestuurd op Instagram. Van hey, we volgen elkaar al een tijdje, mijn redacteur en ik. En ze stuurde me een berichtje van hey, als je ooit, stuur me ooit wat werk op. En dan kunnen we kijken naar je boekenambities. En
1: nou,
2: ik zo, oké.
1: Als het moet.
2: Oké, Katrijn van der Bezige bij. En ik heb er toen 18 bladzijden opgestuurd aan poëzie. En het eerste gesprek kwam al heel snel. En een dag na het eerste gesprek werd ik opgebeld op mijn verjaardag. Van hey, we gaan dit doen.
1: Nou,
2: laten we dit doen. Ja, laten we dit doen. Dus het is heel snel gegaan allemaal.
0: Ja, maar hoe ben je dichter geworden? Dat moet zeggen. Hoe kwam die liefde voor dat stap?
2: Ja, ik heb de poëzie wel echt geleerd op de kunstacademie in Utrecht. Ik heb gewoon hier Antonius College afgerond, HAVO gehaald.
0: Ja.
2: En op mijn 17e ben ik naar Utrecht gegaan. De Hogeschool voor de Kunsten.
1: Ja, zeker.
2: En ik heb daar Writing for the Performance gestudeerd. Dat is gewoon een schrijversopleiding. En in het eerste jaar hadden we een vak poëzie. En dat was mijn minst favoriete vak van het hele jaar. Oh. Ik vond dat een heel vreselijk vak. Ik vond dat een heel eng vak. Ik heb echt willen huilen door dat vak. Dus ook allemaal poëzie uit de jaren 60 en 70. Zo Nederlands, klassiek. En over de grote thema's, namelijk de dood en de liefde. En dan gewoon zo lekker vaag blijven.
0: Ja.
2: Dus toen heb ik het afgezworen. Ik dacht van, oké, poëzie is niet voor mij. Prima. Ik wilde sowieso eigenlijk films en theater en eigenlijk niet per se de poëzie. En in het derde jaar heb ik een project gedaan in de Utrechtse wijk Overvecht. En het was een heel lokale project met de mensen daar. En ik dacht opeens, deze mensen verdienen poëzie. En ik weet niet waarom, maar ik dacht van, oh, een wijk als Overvecht, waar zoveel stigma, zoveel dingen over worden verteld en de mensen die daar wonen. Ik dacht van, oké, wat kan ik deze mensen meegeven?
0: Ja.
2: Ik ga een bundel voor ze schrijven, een ode aan deze mensen, een ode aan deze wijk, een ode aan alles wat daar gebeurt en alle prachtige dingen en alle liefdevolle dingen en alle pijnlijke dingen. En het was heel logisch. Ik kon ze niks geven behalve de poëzie. En ja. ik heb toen een mini-bundel van 25 bladzijden heb ik zo voor ze geschreven en gedrukt.
1: Oh, en sindsdien komen ze bijna vanzelf uit je pen.
2: Ja, er was niks anders. Het voelde heel logisch om, want ik gaf mezelf toestemming. En ik denk dat wat ik heel erg moeite mee had in het eerste jaar was dat we alleen maar poëzie, in mijn hoofd kon je alleen maar poëzie schrijven over de grote thema's.
1: Ja.
2: En ik had daar niks mee. Ik kon heel weinig met de dood. Ik kon heel weinig met de liefde. En we bedoelen ook altijd de romantische liefde en niet een andere vorm van liefde. En daarin Overvecht besefte ik van, oh ja, maar ik mag nu gedichten gaan schrijven over al deze sociale huurflats en al die satellietschotels en al die snackbars en al die jongens en al die meisjes. En dat verdient ook poëzie. En ik gaf mezelf die toestemming en sindsdien is het balletje gaan rollen.
0: Ja,
2: en
0: echt heel mooi.
1: Toen werd je vrij in je hoofd.
2: Toen werd ik vrij. Toen vond ik ook het plezier op het podium. En nu ben ik echt aan het genieten op het podium. En ik heb ondertussen echt op heel veel verschillende plekken mogen staan. En
0: Heel ja. leuk. Maar even terug naar je 12e. Want toen ja. dacht je van, hey, ik wil graag schrijver worden blijkbaar. Maar hoe ja. is dat dan?
2: Ja, ik was een hele grote lezer.
0: Okay.
2: En ik vond buitenspelen als kind heel eng. Ja. Want ik snapte het concept gewoon niet zo goed. Ik wilde gewoon thuis blijven en ja. lezen. Gewoon in mijn kamertje. Ja. En ik denk dat eigenlijk de meeste schrijvers beginnen als lezers. Ik denk dat de meeste schrijvers gewoon eigenlijk een beetje zo introverte loser kinderen zijn. Ja. Die gewoon een hele jeugd thuis zijn gebleven.
1: Ja, maar jouw buitenwereld zat natuurlijk in de boeken.
2: Ja,
1: toch?
2: En daar was alles mogelijk. En daar ja. kon er zoveel. En ergens denk ik, maakte ik die switch van, oh, dit wil ik ook ja. doen. Dit ga ik ook ooit doen. Ja, ik denk dat dat zo...
0: Ja, maar het is best een stap dan om naar een ja. kunstacademie ook te gaan, lijkt mij.
2: Ja, en ik wilde eerst... Ik ben naar de kunstacademie gaan met een hele duidelijke reden. Ik ga scenario's schrijven.
0: Ja.
2: Dus ik had zo gegoogeld van, okay, scenarioopleiding in Nederland. En de eerste is natuurlijk de filmacademie in Amsterdam.
0: Ja.
2: Maar dat voelde heel ver weg en heel elitair. En ik dacht, daar kom ik nooit binnen.
0: Nee.
2: En de tweede was dus writing for performance aan de HKU. Alleen ik kwam er daar achter dat het een theateropleiding was.
0: Dus
2: dat
0: voor... Maar je bent wel aangenomen.
2: Ik ben wel aangenomen. Ja. Het was een heel... Er worden per jaar ook maar 16 mensen aangenomen. En in mijn jaar waren er 160 aanmeldingen. Dus het is een heel
0: wow.
2: proces. Maar ik wilde dus eerst scenario schrijven. En toen pas later van, nou ja, ben ik echt teruggekomen. Dat liefde van, oh, het boek,
0: ja.
2: de roman, de bundel, ja. alles wat mogelijk is op papier.
1: Ja, ja mooi. Ja. En nou ligt hij er dus,
0: ja.
1: de roman.
0: Laten
1: we het ah, ja. eens over hebben, want brandliefde, brand. Brandlieverd, brand, sorry. Ja, dat is een bijzondere titel. Is dat, zit daar een gedachte achter?
2: Is ja, er zit zeker een gedachte. Er zit zeker een gedachte. Het was eigenlijk ook eerst, in de eerste versie had ik 5 hoofdstukken. En een van de hoofdstukken heette Brandliefd, brand. En dat hoofdstuk was eigenlijk een ode aan... De gedichten die heel veel pijn deden, maar wel vanuit de positie van liefde. Dus ik vind het altijd heel leuk om te zeggen van... Okay, ik geef je eerst een kopstoot en daarna een voorhoofdkusje. Dat waren eigenlijk die gedichten allemaal.
1: Okay.
2: En toen zei mijn redacteur, zei Katerijn van... Is dit niet eigenlijk gewoon de samenvatting van jouw hele bundel? Moet dit niet de titel worden? En ik zo, nee. Oh, en zij zo, okay. ja. Denk er gewoon even over na. En we komen hier later op terug. Maar het is echt, het is alles. Brand lieverd brand. Er komt heel veel vuur terug in mijn werk. Het idee dat landen aan het branden zijn. Dat de wereld in brand staat. Dat vrouwen aan het branden zijn. Dus het vuur komt heel veel terug. Maar er komt heel veel liefde terug in mijn werk. Dus
1: vandaar.
2: Ja, er is heel veel brand. Maar dat liefdevolle is, ja. lieverd. Het komt, ik heb ook heel veel hoop en liefde in de wereld.
1: Wel,
2: zoveel.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja. Ja, en je komt uit Gouda. Maar
2: ja.
1: heb je inspiratie opgedaan uit... in de stad.
2: Oeh, ik
1: voor
2: weet niet per se
1: je werk?
2: Ja, niet per se inspiratie, maar wel, ik kan nergens anders schrijven dan hier. Dus
1: okay.
2: ik heb vorig jaar, afgelopen zomer van 25, heb ik gewoon de hele eerste versie geschreven. Toen heb ik gewoon 4 maanden lang in mijn kamertje in Gouda, in Oosterwij, in de zomer gezeten. En ik heb daar alles geschreven. Dus ik weet niet per se of het een inspiratiebron is, maar het is wel de enige plek waar ik kan schrijven. Dit is gemaakt in Gouda, door Gouda.
0: Leuk.
2: Het is heel
0: het is
2: lokaal,
0: niet zo dat
2: denk
0: jij
2: ik.
0: Inderdaad, een huisje ergens op de hei gaat zitten.
2: Nee,
0: om
2: dat kan ik niet. Nee, nu nog niet. Ik wil zo die schrijver worden die kan zeggen: van okay, ik ga even een maand naar Parijs en
0: ja.
2: ga even in cafés zitten en poëzie schrijven.
0: Ja.
2: Maar ik heb nu gewoon alles in mijn sociale huurwoningje in Gouda in Oosterwijk met mijn ouders en mijn zusje. En,
0: ja.
2: Dus het is wel door Gouda bestaat dit.
0: Ja.
2: 100%.
0: Ja. Ik kan je wat meer vertellen over de thema's in je boek. Want je zei net al inderdaad, brand. De wereld staat in brand.
1: Ja.
0: En de liefde. Waar moeten mensen aan denken als ze aan jouw bundel, als ze jouw bundel gaan lezen?
2: Ik denk in één zin, ik moet het heel vaak samenvatten voor mensen.
0: Ja,
2: in één zin
0: is het moeilijk.
2: Ja, het is heel moeilijk, maar het is heel dik geworden voor de Nederlandse bundel. Daar ben ik me ook heel bewust van. Het is best wel veel werk geworden. Maar het is eigenlijk een ode aan de vele vormen die liefde en geweld aannemen in de diaspora.
0: Mm-hmm.
2: En wanneer ik het heb over geweld, dan heb ik het over onderwerpen als immigratie, als genocide, als femicide, als klasse. En als ik het heb over liefde, dan heb ik het over God en voetbal en hiphop en je lokale snackbar. En eigenlijk alles wat daartussen zit, alle manieren. Het is best wel een politieke bundel geworden, maar misschien ook niet. Want het is ook gewoon een ode aan mijn mensheid. Het is ook gewoon, ik eer die verhalen. Ik geef die mensen hun menselijkheid terug. Ik praat over Palestijnse mannen zonder het te hebben over labels. Ik praat over dingen die gebeuren in de wereld zonder... En ik geef die liefde heel erg terug.
0: Ja.
2: Ik geef die menselijkheid terug. En dat neemt heel veel verschillende vormen aan.
0: Okay. Klinkt echt heel interessant.
1: Ja.
0: En ja, weet je, het is ook gewoon hoe de wereld nu is natuurlijk.
2: Ja, maar ook, ik vond het ook heel belangrijk... ik ben ook gewoon een heel liefdevol mens.
0: Dus ook het kleine, wat je ook zegt.
2: Ook dat kleine en ook zo de lokale en, snackbar. En dan luisteren naar Lijp en Volkswagen Polo's. En de meisjes met wie ik ben opgegroeid. En de hele tijd in- en uitzoomen. En heel veel voetbalverwijzingen zitten erin. Ik benoem heel veel voetballers. Met de hele tijd zo dat in- en uitzoomen. Wat in mijn hoofd is alles met elkaar verbonden.
0: Ja.
2: En dat is ook zo. Ik kan een directe lijn trekken van wat er gaande is in Palestina naar... Naar het WK of zo, zeg maar. In mijn hoofd is alles met elkaar verbonden. En al die onderwerpen horen ook bij elkaar. Dus het is daardoor ook misschien wel een breed werk geworden. Maar ook...
0: Echt, okay.
2: Echt van mij. Ja. Het is heel erg van
1: het
2: mij.
1: Het klinkt heel boeiend, maar ik ben nu wel echt benieuwd eigenlijk. Ik zie hier die bundel hier open liggen.
0: Ja. Zullen we gewoon eens luisteren?
2: Yes.
1: Ja, zou jij een stukje uit je bundel een gedicht? Noem je het ook een gedicht?
2: Dus,
1: een gedicht willen voordragen.
2: Natuurlijk. Vertel mij nog eens over de olijfbomen, oma. O dochter, er zijn handen die de wereld genadeloos in brand willen steken, denkende dat ze ongestraft God kunnen spelen. Wij zijn slechts mensen, mijn kind, en zelfs daar falen velen van ons in. Ooit was niets verheven, nog het heilige land, nog de huilende olijfbomen. Ooit wist ik niet wat er uit de blauwe hemel zou vallen. Uit angst hield ik mijn hoofd niet meer hoog. Mijn blik gericht op de eindeloze ruïnes onder mijn blote voeten. Ik heb op zoveel huizen gelopen, vergeef mij. Ik heb op zoveel levens gestampt, vergeef mij. Ooit heb ik leren tellen in het ziekenhuis. Sindsdien kan ik onze gehele stamboom in mijn slaap voordragen. Maar jij vroeg mij over de olijfbomen, mijn kind. Over de kleurrijke vliegers die het ritme van de golven volgen... en de kleine bruine handen die hen vast proberen te houden. Ik bewaar het gelach van de kinderen in mijn oren. Strooi het over de dagen waarop ik de schedels onder mijn blote voeten hoor kraken. Ik ben niet meer bang voor de zee, mijn dochter. Ik ben niet meer bang voor de hemel. Ik slaap de hele zomer in een veld van olijfbomen. Nu ben ik vrij. Nu heeft de aarde zich permanent onder mijn nagels gevestigd. Nu zijn mijn lichaam en het land één geworden. Mijn dochter, het enige wat ik wens voor jou is dat je olijven eet terwijl de zon jouw bruine handjes kust. Onthoud, er zijn handen die de wereld genadeloos in brand willen steken. Maar er zijn altijd meer handen die haar zachtjes vast willen houden. Kijk maar naar ons land. Kijk maar naar ons land en de olijfbomen, mijn dochter.
0: Wauw.
1: Nou, prachtig.
0: Ja. Prachtig. En inderdaad, heel veel liefde zit erin.
1: Ook brand, hoor ik ook.
2: Ja, maar het is echt weer perfecte balans tussen die twee dingen.
1: Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja, dat was natuurlijk je eerste grote droom. Ja. Vanaf je jeugddroom. Heb je nog meer dromen?
2: Oh, ik heb er heel veel. Ja, maar ik wil dit gewoon uittrekken. En ik wil hier echt heel erg van genieten. En ik ken mezelf ook, want ik stond zo... 2 maanden geleden stond ik in Carré met Poëzie in Carré. Dat is 1 keer per 20 jaar. En de fantastische Lieke Marsman was daar ook. En het was een geweldige line-up. En dat was het grootste podium van mijn leven. En ik was klaar. Toen dacht ik van, oké, ik ga weer door. Wat nu?
1: Ja.
2: Dus ik heb de neiging om meteen weer door te gaan. Terwijl, dat was het grootste podium van mijn leven. Dat kan niemand bijna zeggen. Dat is 1 keer per 20 jaar. Dat is echt het grootste. Dat ik daar mocht staan met die dichters. En ik heb nu hetzelfde met dit. Ik wil hier echt stil bij staan en ik wil heel erg genieten. En ik wil heel trots zijn en beseffen wat ik heb gedaan. En dan alles wat komt, komt nog. En er gaat nog heel veel komen. Ik mik op de 100, weet je. Ik ben nu 24, dus er gaat nog heel veel komen. Maar voor nu ga ik echt heel veel optreden. Heel veel voetbal kijken deze zomer.
1: Ja.
2: Genieten.
0: Okay. Ja. En mooi dat je Lieke Marsman nog even
1: noemt. Ja, precies.
0: Net is overleden.
1: Ja.
0: Dus,
1: Nou ja, en in voetbal hoor ik al, maar muziek ook inderdaad. Want volgens mij heb je ook veel muziek in je bundel.
2: Ja.
1: Ja.
0: En dan gaan we denk ik maar even naar luisteren. Want dus dank je wel.
2: Heel erg bedankt dat we er mocht zijn. Dank jullie wel.
1: Ja, dank je wel.
0: Ja, ik hoop dat we nog heel veel van je gaan horen. En we gaan zeker je bundels ook kopen.
2: Dank je wel.
0: En je zei het al in het gesprek ook. Je bent fan van Lijpen.
1: Ja.
0: En we hebben gezocht naar een nummertje wat een beetje past bij de zaterdagochtend. Dus een iets rustiger nummer van hem.
1: Wel voor zijn nieuwe album.
0: Album en het heet Lost in Life.

Dure wezens, wat is tijd als ik het niet kan geven? Het zou om 6 uur met je zijn, het is nu iets voor 9. Sloeg een deal om 4:30 en nog een deal om 7. Het is wintertijd, ze weet van mij, dit worden vieze weken. Je bent mijn steun, mijn toeverlaat, ik kan je niet vergeten. Soms gaan dingen hoe ze gaan, heb niet precies een reden.

schrijf wat wij hebben, kan ik geen woorden kiezen. Het is op jou, dit is voor jou, je was er voor de pieken. Het maakt niet uit, al ga ik weg, ik kom weer bij je terug. Stil in de auto, je hoort mijn gordel piepen. Maar je weet zelf, die discussie nu, die heeft weinig nut. Dure spullen zal voor jou nooit deze leegte vullen. Ik ben weer vroeg aan het haasten, maar jij wil tijd en rust. Deze pap is niet alles, vaak maak je mij bewust. Er is geen rem of limiet, al zit ik bij de kust. Ben even weg, ik hou mijn groot als ik de kleintjes mis. Weet voor wat

0: Oh, we zijn er alweer. Ja. Ja, we zijn er alweer.
1: Ja.
0: Dat gaat.
1: Wat een mooi nummer.
0: Zeker. Het was iets rustiger dan, dan de rest van zijn oeuvre. Dus wie het wil luisteren, moet eventjes lekker en even wakker worden op de zaterdagochtend. Helemaal prima.
1: Gewoon het hele album opzetten dan.
0: Ja. Hey, wist je dat Gouda naast een stadsdichter ook een stadsecoloog heeft? Ik wist het eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Maar sinds vandaag, sinds deze week, weet ik het wel. Maar wat is het eigenlijk, een stadsecoloog? En op dit moment is Lucas Groen onze stadsecoloog. En we gaan met hem telefonisch in gesprek over zijn vak en de stand van de flora en fauna in Gouda.
1: Ja, goedemorgen Lucas. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de studio was een beetje te ver weg voor je, geloof ik, hè? Want je woont in de Achterhoek, als ik het goed heb begrepen.
2: Dat klopt helemaal.
1: Ja. Hey, hoe kom je dan terecht in Gouda als stadsecoloog?
2: De huidige stadsecoloog was tijdelijk uitgevallen en ik werd gevraagd om die te vervangen.
1: Ah, oké. Okay. Ja. En onze technicus Arjen zei maar kunnen we dan niet even een tijdje zonder stadsecoloog? Dus dat, we gaan nu eens even vragen waarom, wat is nou eigenlijk een stadsecoloog? Dan kunnen we daar aan het einde
0: weten we dan ook over het antwoord weten. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Wat is dat? Wat is een
2: stadsecoloog? Een stadsecoloog die houdt zich bezig binnen het beheer, binnen het groenteam met eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zoveel mogelijk ecologie en biodiversiteit te behouden. Deels door advies, maar ook door te zorgen dat alles binnen de natuurwet valt. Want die hebben wij ook. Mm-hmm. Dat de wet niet overtreden wordt. En aan de andere kant zich ook natuurlijk bezighouden met projecten en advisering om het nog een stukje beter te maken.
1: Ah, oké, okay. Dus je bent in dienst van de gemeente?
2: Ja.
1: Ah, oké. Okay. En hoe lang heeft Gouda eigenlijk al een stadsecoloog?
2: Gouda die heeft sinds begin jaren 80 al een stadsecoloog.
1: Oh, dat is best lang.
0: Ja, nou ja,
2: en ik heb het niet eens echt uitgezocht, maar ik durf met redelijke zekerheid te zeggen dat het ook wel een van de eerste gemeentes is die überhaupt een stadsecoloog had. En aan de gang ging met het verbeteren van de ecologie en de biodiversiteit.
0: Want heeft elke gemeente een stadsecoloog?
2: Nee, inmiddels hebben de grote gemeentes, zoals de grote steden, sowieso wel een stadsecoloog of meerdere. Bij kleine gemeentes ligt dat lastiger. Dan wordt soms vaak ook expertise ingehuurd.
1: Ja.
2: En we hebben sinds 2024 is de natuur werd helemaal opnieuw ingericht. En ook wel wat strenger. Dus langzamer zeker krijgen steeds meer steden wel een stadsecoloog. Omdat echt noodzakelijk is om binnen de wet te werken. Maar ook gewoon omdat het gewoon steeds belangrijker wordt om iets om aan onze natuur te doen.
0: Ja. Oké, okay, want je adviseert dan, als ik het zo hoor, met name ook over de wet, ook over de wetgeving. Maar ook kun je een voorbeeld noemen van waar je de gemeente dan bijvoorbeeld over hebt geadviseerd?
2: Oh ja, dat kunnen hele de ingewikkelde projecten zijn, weet ik, van een hele wijk moet aangepakt worden. En soms is het gewoon heel erg simpel, er moet een boom weg.
0: Nou, er zijn de laatste tijd best wel wat bomen weggegaan in Gouda. Heb je daar ook in geadviseerd? Of?
2: Ja, absoluut.
1: Okay.
2: Ja, nee. En dan zit je, in principe is dat best wel streng, want Gouda heeft eigen wetgeving dat je niet zomaar een boom mag omkappen. Daar moet je echt een vergunning voor aanvragen.
1: Ja, ja.
2: Maar dan zijn er nog allerlei dingen, zoals zit er een nest in, wordt het gebruik gemaakt door vleermuizen.
1: Ja.
0: Maar dat onderzoek jij dan? Of dat, hoe moet ik dat zien dan?
2: Ja, soms als het klein is, dan onderzoek je dat zelf. Nu de populieren, die zitten aan het einde van hun leven. Daar komt dan een enorm veiligheidsaspect bij kijken.
1: Oh, okay.
2: Dus die moeten weg. En dan wordt er dus een, zoals dat heet bij de omgevingsdienst, een overweging neergelegd uiteindelijk. Na een uitgebreid ecologisch onderzoek.
1: Ja.
2: Dat eigenlijk zoveel zegt als wat wordt er verstoord of wat raak je kwijt. Wat eigenlijk niet mag volgens de wet.
1: Hmm.
2: Dus dan mag dat niet. Maar dan weegt het het veiligheidsaspect zwaarder. En dan ben je natuurlijk ook bezig zo met externe ecologische bureaus als stadsecoloog om in die vergunningaanvraag ook aan te geven van hoe gaan we het dan, dat heet de mitigerende maatregelen, zoveel mogelijk redden wat er te redden valt.
1: Ja,
2: dus er worden bomen teruggeplaatst, er worden vleermuiskasten opgehangen, dat soort dingen.
0: Ja,
2: en dat moet zo goed mogelijk, dat het ook echt effectief is.
0: En ik begreep dat jij ook actief bent met bijen. Want ik zag ergens dat jij de bijendirigent wordt genoemd. Klopt dat?
2: Dat klopt, ja.
0: Waarom is dat?
2: Ik ben extern ingehuurd en ik heb een eigen bedrijf. Dat heet De Bijendirigent.
0: Ah, vandaar.
1: Je bent imker.
2: En dat komt omdat ik al sinds kind af aan met bijen bezig ben. Eerst als imker en later ook me bezig gehouden ben. Gaan houden met alles rondom wilde bijen en bestuivers.
1: Ah, leuk.
0: En, hoe is het gesteld met de bijen in Gouda?
2: Niet specifiek Gouda, maar dit jaar is erg slecht. Zowel voor honingbijen als voor wilde bijen. Ik heb laatst een lezing mogen geven aan een opleiding en daar gingen we ook even naar buiten. En bloemen zijn er genoeg. Dat doen we erg goed. De bloemrijke bermen en velden en plekken.
0: Dat valt me inderdaad op, die bermen ook. Die zijn heel veel klapperozen.
2: Alleen helaas hebben insecten wat meer nodig. En sommige dingen ook absoluut niet, zoals gif.
1: Oh,
2: dus die spelen ook mee. Dus zelfs al doen we het heel erg goed, zijn daar natuurlijk gewoon in bredere zin allerlei problemen, waardoor er echt wel duidelijk problemen zijn met onze insecten.
0: Ja. En wat gaat er goed in Gouda? Waar kunnen we trots op zijn?
2: Nou, het bermbeheer gaat goed.
0: Ja.
2: Dat gaan we de komende tijd ook wel weer aanscherpen en goed op papier zetten. Dat het ook goed blijft gaan en misschien hier en daar kunnen we nog wat verbeteren.
0: Daar hebben we ook een prijs voor gewonnen, kan ik me herinneren zelfs. Dat we er zelfs een prijs voor gewonnen hebben, volgens mij,
2: klopt.
0: Als gemeente voor de bermbeheer.
2: Ja, André Kleinwee, die is er in de jaren 80 mee begonnen. En dat in het kort heet dat extensief bermbeheer. Dus in plaats van dat je het elke week glad houdt als een gezonnetje, ga je gewoon wat minder maaien, maar wel op de juiste momenten. Want ook als het natuurlijk moet groeien en je wil bloemen krijgen, moet het ook af en toe gemaaid worden. Anders gaat het niet goed. Dus er is een heel goed bermbeleid neergezet. Waardoor in, ik geloof 2019 en 2022, ergens in die buurt, zelfs een aantal keer er een prijs is gewonnen door de gemeente Gouda. Ja. Of de stad is uitgeroepen tot bijvriendelijkste stad van Nederland.
1: Nou ja, heel goed. Want in ons voorgesprekje hadden we het ook over dat Gouda ook best wel bijzondere diersoorten heeft. Lucas, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, diersoorten en een bijzondere plant.
1: Ja?
2: Die wil ik als eerste noemen, want die sluit aan op het bermbeheer. Wij hebben heel veel orchideeën.
1: Oh.
2: En dat is een hele mooie plantbloem.
1: Ja. Ja.
2: Dat kunnen we iets bij voorstellen, maar hij is ook erg kwetsbaar. Het goede beheer moet er op plaatsvinden en mensen moeten ze vooral niet wegplukken.
1: Nee, oké. Okay.
2: Maar daarnaast hebben wij de ringslang. Daar staat Gouda onbekend.
0: Oh ja, de ringslang?
2: Ja, de ringslang, volkomen onschuldig, heel mooi diertje.
0: De rivierkreeft, dat weet ik dan wel.
1: Maar... dat was alweer...
2: Ja, en die willen we heel graag weg hebben.
0: Ja.
2: Niet zozeer onze rivierkreeft, maar wel de Amerikaanse rivierkreeft.
0: Ja. Maar de ringslang dus, dat wist ik niet. Maar,
2: ja, de ringslang, nog veel bijzonderder, of dat is niet veel bijzonderder, ook erg bijzonder, omdat die echt zelfs tot midden in de stad komt, is de bever.
1: Ja, de bever.
2: Ja.
1: Die is ook wel eens gespot, hè?
2: En die is ook gespot.
1: Ja.
2: Die is zelfs laatst door onze burgemeester gespot.
1: Ja, dat zag ik, ja. Had een foto gepost.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Door de burgemeester? Ah.
2: Ja. Ja, en we zijn natuurlijk ik noem het soms gekscherend een moerasstad. We zinken, alles verzakt, we hebben heel veel water. Ja, en dat is voor amfibieën echt een paradijs.
1: Ja.
0: Ja.
2: Aan de ene kant. Aan de andere kant ook niet. We zijn hard bezig om te zorgen dat, want die trekken en dan gaan ze de wegen over om daar zoveel mogelijk aan oplossingen te ontwikkelen. Dat we ook kunnen zorgen dat ze van de ene naar de andere plek kunnen komen zonder dat ze worden doodgereden.
1: Ja.
0: Oh ja. Ja. Ja.
2: de padden of komen en, te zitten in een put. Inmiddels zijn we druk bezig met allerlei paddentrapjes, zoals dat heet.
1: Oh, wat schattig klinkt dat.
0: Ja, een paddentrapje.
2: Dat als we in een put vallen, dat ze er ook weer uit kunnen. Ja.
1: Ja, wat leuk. Wat goed dat jullie dat allemaal doen.
0: Ja, nou ja. En dat dus, we wilden vragen wat je in de komende tijd nog allemaal voor waar je nog aan gaat werken. Maar ik hoor al dat er nog behoorlijk wat projecten lopen.
2: Ja.
1: Ja. En heb je nog één grote wens voor Gouda? Wat je zou je echt... het allerliefst nog willen dat Gouda gaat realiseren?
2: Nou, kijk, als ecoloog ben je natuurlijk ook bioloog. Mijn specialisatie zit hem vooral op de bijen en inderdaad bermbeheer, dus daar ga ik mee bezighouden.
1: Ja.
2: En ik kan natuurlijk heel veel dingen bedenken van, oh, hier kunnen we nog verbeteringen aanbrengen en daar.
1: Ja.
2: Maar waar ik me vooral hard van maak momenteel is de communicatie, gek genoeg.
1: Oh.
2: En juist, en dat gaven jullie eigenlijk bij de inleiding ook aan van ik wist niet dat het er was.
1: Ja.
2: En ik zeg toch intern heel vaak van het is zonde dat Gouda vanaf de jaren 80 eigenlijk heel serieus bezig is van we moeten hier niet alleen... wonen en het goed maken voor de mensen, maar ook zorgen dat de natuur kan floreren waar het kan.
1: Ja, zijn we eigenlijk wel trots op moeten zijn. Ja. Zeg je
2: en daar mogen we best trots op zijn. En dat mag meer naar buiten, zowel naar de eigen bevolking als gewoon op nationaal niveau wordt er ook heel veel gedaan aan biodiversiteit. En er zijn allerlei overleggen met de grote steden en daar mag Gouda ook best een grote stemming krijgen.
0: Ja. Nou ja, die stem hebben we nu aan jou gegeven in onze uitzending sowieso. Dus, en hier luistert natuurlijk heel Gouda naar.
1: Ja.
0: Dus dan komt dat in ieder geval goed, denk ik. De tijd zit er alweer op. We moeten weer verder. Maar dankjewel Lucas voor dit voor het gesprek. En een goede inkijk in ieder geval alvast in de... wat is een stadsecoloog nu? En wat doet hij in... wat voegt hij toe aan onze mooie stad?
2: Ja. En ik doe het niet alleen. We hebben fantastische natuurverenigingen waarmee we samenwerken.
0: Ja, die hebben we ook al regelmatig hier in de uitzending gehad.
2: Ik wil hier ook wat aan bijdragen. Meld je daar aan. En dan gaan we er samen wat moois van maken.
0: Leuk. Nou, heel top.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Lucas. Wij gaan nu naar muziek luisteren. Hier is Marvin Gaye. Mercy, mercy me.
2: Tot ziens.
0: Tot ziens. Ciao.

0: Ook, nee, krijg ik niet iets
1: ook heel veel dieren.
0: Daarom. Ja.
1: Zit erin. Ja.
0: Oké. Dus mocht je het leuk vinden, kan je gewoon lekker vanavond in je eigen bootje of op je picknickkleedje lekker naar
1: Nou, hopelijk is het lekker weer. Dat zou mooi zijn. Ja, dat is wel een mooie locatie daar om dat te doen.
0: Ja. En jij, met jou?
1: Nou, iets heel anders. Maar ik hoorde dat er dus een samenlevingsakkoord is in de gemeente.
0: Ja.
1: Van 10 politieke partijen. Die hebben een akkoord gemaakt.
0: Ja.
1: En het is niet een coalitieakkoord of een dichtgetimmerd... Ja, een dichtgetimmerde college. Maar het is van de koers die 10 Goudse partijen presenteren. En daar mogen ook inwoners mogen daarop reageren.
0: Dus, ja, leuk. Ja, ik denk dat als je Machiavelli-uitzending hiervoor terugluistert, dat we dan ook vast nog heel veel over kunnen horen.
1: Ja, het is geen uitgewerkt beleidsprogramma, maar meer een richting eigenlijk voor de komende 4 jaar. En daar mogen wij dus ook iets over zeggen, blijkbaar. Nou, ik hoop...
0: Helemaal nieuw?
1: Ja, misschien... Ik ben benieuwd of ze er ook wat mee gaan doen met wat wij dan gaan zeggen. Ja. Dat gaan we dan... Dat is dan de vervolgafvraag altijd. Maar we zullen dat zien. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik denk dat iemand die er ook wel iets over wil zeggen... Van dat samenlevingsakkoord onze volgende gast is.
1: Nou, wie weet.
0: Ja, want al 50 jaar... komt Amnesty International Gouden in actie tegen schendingen en mensenrechten ver weg en dichtbij. En een jubileum dat niet zozeer gevierd wordt, denk ik, maar wel waarbij stil wordt gestaan. En volgende week organiseren ze daarom een evenement om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten en vrijheid. En de voorzitter Hein Pierhagen is bij ons in de studio om hier meer over te vertellen. Welkom Hein.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Misschien klinkt gefeliciteerd met een jubileum 50 jaar Amnesty International. Zijn dat felicitaties waard of klinkt dat een beetje wrang?
2: Dat is een goede vraag.
1: Voelt een beetje vreemd.
2: Daar hebben wij ook mee geworsteld in de voorbereiding. Want we dachten, moeten we nou echt een groot feest vieren? Of niet. En het is eigenlijk ja en nee. Dus Amnesty International zet zich al 65 jaar in voor de mensenrechten. En we zouden onszelf eigenlijk het liefst overbodig maken.
1: Ja.
2: Als je de krant openslaat, dan zou je er nu dan moedeloos van worden. Omdat er zo ontzettend veel mensenrechten worden geschonden wereldwijd.
0: Ja.
2: Aan de andere kant, de afgelopen 50 jaar hebben er in Gouda en omstreken mensen zich met hart en ziel ingezet om de mensenrechten toch te verbeteren. Dus we hebben gezegd, nou, we maken er wel een jubileum van en we gaan ook...
1: Precies, het is niet dat er niks is gebeurd ook in 50 jaar. Dat heeft ook wel een reden om dan dat in die zin te vieren.
2: Ja, dus er is heel veel gebeurd. Er
1: zijn
2: wel
1: dingen doelen behaald.
2: Ja,
0: en het denk ik ook altijd goed om dan stil te staan bij... In 50 jaar.
2: Ja. En als je terugkijkt, 50 jaar geleden begonnen. We zijn nog steeds actief.
1: We zijn een lokale organisatie.
2: We zijn een lokale organisatie.
1: Onderdeel van Amnesty.
2: Ja, precies. Dus wij zijn groep 223. Nou, dat zegt allemaal niet zo ontzettend veel. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Wat ik in ieder geval merk is dat er toch ook groepen zijn die ermee uitscheiden. Dus bijvoorbeeld Dordrecht is een tijdje geleden gestopt. Boskoop is op een gegeven moment gestopt. Dus er zijn groepen die er gewoon mee uitscheiden. Omdat er te weinig animo voor is. Ja. En 3 jaar geleden ben ik ingestapt als voorzitter bij Amnesty Gouda. En toen was het een hele smalle basis. En eigenlijk nu hebben we weer een bruisende groep. Dus het gaat goed met de Goudse Club.
0: Ah, mooi. Even voor de luisteraars die Amnesty niet goed kennen. Waar staan jullie precies voor?
2: Ja, Amnesty is een wereldwijde beweging die zich inzet tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid en menselijke waardigheid en gelijkheid.
0: Ja.
2: En je moet je voorstellen, dus wij zetten ons in tegen de onderdrukking en de onterechte vervolging. Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljoen leden, betalende leden.
0: Ja.
2: Dat is best veel. En in Nederland zijn dat dan meer dan 260.000.
0: Okay.
2: En dat is ongeveer 1%, 1,5% van de Nederlandse bevolking. Dat betekent dus in Nederland, in Gouda, dat er 1000 mensen betalend lid zijn van Amnesty.
0: Ja.
2: En even een stapje verder. Dan zijn er ongeveer 50 of iets meer die dan actief zijn in Gouda.
1: Als vrijwilliger.
2: Als vrijwilliger. En sommige mensen die zetten zich in voor de collecte. Andere mensen die zetten zich in voor het maandelijks schrijven van brieven. En er is ook een groep mensen, gelukkig, die zich actief inzet voor het organiseren bijvoorbeeld van het jubileum wat we krijgen.

0: Er hebben echt heel veel tijd en energie in gestoken.
1: Ja.
0: En in december is er altijd de actie Ride for Rights. Dat is een schrijfactie.
2: Ja, want dat was ik benieuwd naar. Want Amnesty International zet zich in natuurlijk voor de mensenrechten. Die organiseren ook allerlei activiteiten, denk ik. Hè, landelijk dan. En hoe zetten jullie je als Goudse afdeling dan specifiek daarvoor in? Wat zijn dan activiteiten die jullie specifiek als Goudse Amnesty afdeling doen?
0: Ja, dat is een goede. Nou, bijvoorbeeld dit jubileum. Ja. Dat is natuurlijk uniek voor Gouda. Dat 50-jarig jubileum. En daar stoppen we dan veel tijd en energie in. Je kan zelf ludieke acties kan je ondernemen. Bijvoorbeeld strips op de markt. Daar zijn we ook geweest.
2: Ja, en daar waren jullie dat week. Ja.
0: En dan ga je op een gegeven moment ga je daar staan. Proberen we toch op een ludieke manier mensen de aandacht te trekken. En dat ze toch brieven en petities gaan ondertekenen.
2: Maar in feite sluiten jullie aan bij de landen. Acties ook.
0: Dat doen we sowieso. Ja. Dus de collecte is altijd vaste prik. En in december Ride for Rights. Ja,
1: want in je schrijft ook van we gaan tegen voor mensenrechten lokaal en ver weg. Hè?
0: Ja.
1: Dus, en wat is het dan lokaal waar jullie eventueel voor. Zijn er dan ook dingen waar jullie zeggen van hey, ga je dan inderdaad ook zo'n samenlevingsakkoord door om te kijken. Missen we daar niet eigenlijk iets? Hè?
0: Ja.
1: Dus is er wel genoeg aandacht voor bepaalde vrijheden?
0: Ja,
1: of,
0: ja, dat is een goede vraag. We houden zich ons ook in Gouda bezig met de mensenrechten. En Amnesty Gouda is aangesloten bij platform Gouda Inclusief. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat is een platform. Er zitten ongeveer 15 maatschappelijke organisaties bij. Amnesty dus, de Regenboogalliantie, 21 maart.
1: Ja.
0: Nou, er zijn een heleboel organisaties. En die hebben zich ingezet zeg maar eigenlijk voor inclusiviteit en voor gelijkwaardigheid. En daar hebben we dus ook namens Gouda Inclusief hebben we een keer in december, afgelopen december, een debat gehad. En daar hebben we het gehad over inclusiviteit. Nou, alle partijen vonden dat een heel goed idee. En vervolgens hebben we ook een manifest opgesteld. En dat hebben heel veel partijen hebben dat ondertekend. Dus ook in Gouda zetten we ons daarvoor in. Nou,
1: Oké.
2: Ja, nou, dat is inderdaad wel belangrijk inderdaad om dat samenlevingsakkoord eens even goed, even goed door te pluizen. Of, of dat conform die jullie notitie, of hoe noemde je het?
0: Een manifest.
2: Een manifest inderdaad.
0: Ja.
2: Of dat, nou ja,
1: klopt.
2: Dat, klopt, ja, precies.
0: Ja, precies. En anders zullen we daar in ieder geval op terugkomen.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja, dat is nu blijkbaar een mogelijkheid toe. Hè. Dus ik zou het zeker doen. Hey, volgende week. Dan organiseer je dus een evenement, een festival, met als titel Vier de Mensenrechten. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat is het doel van het evenement? Vertel.
0: Nou, we willen in ieder geval aandacht vragen voor de mensenrechten. In gesprek gaan met elkaar over de mensenrechten. En brieven en petities laten ondertekenen voor mensen wiens rechten op dit moment worden geschonden. Dat is eigenlijk wat we willen doen.
2: En dat zijn dan mensen die in gevangenissen zitten?
0: Ja.
2: Of die dan ten onrechte zijn opgesloten? Of?
0: Ja, klopt.
2: Ja.
0: Ja. Dus wij hebben een aantal casussen hebben we uitgewerkt. Nou, het gaat hier denk ik te ver om die allemaal inhoudelijk te bespreken. Maar dat zijn er een stuk of 8. En daar gaan we in ieder geval de aandacht op vestigen. En we proberen zoveel mogelijk dat mensen brieven ondertekenen en petities ondertekenen.
2: En die gaan ook daadwerkelijk dan daarheen?
0: Ja. Ja, dus het is eigenlijk vaste prik. Die gaan eigenlijk naar twee plekken. Enerzijds naar de regering om aan te geven. Nou, we weten dat jullie die en die gevangen houden. En daarnaast ook naar degene die in de gevangenis zit. Om een hart onder de riem te steken. En te zeggen, nou, we weten dat je er zit. Kop op, we zetten ons in voor je. En wij krijgen in ieder geval terug van de mensen die worden vrijgelaten. Dat ze daar ontzettend veel baat bij hebben.
1: Dat snap ik.
0: En dat heel belangrijk vinden. Omdat ze soms echt gewoon, nou, maanden of jaren gewoon stil ergens zitten. En het idee hebben dat iedereen vergeten is dat ze daar zitten.
1: Ja, ja. Dat zijn vaak mensen die zich politiek tegen het regime. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Okay.
0: Dus even toch weer in antwoord op je vraag. Wat doen we dan eigenlijk? We hebben een informatiemarkt waar diverse mensenrechten op speelse wijze aan bod komen. Dus met hebben we dan bijvoorbeeld persvrijheid, mogen wie je zijn, rechten van de vrouwen, ouderen en mensen met een beperking. Nou, we hebben dialoogtafels waar je in gesprek kan gaan over wat betekenen mensenrechten voor jou.
2: Oké. Dat wordt ook die tafels, daar zit dan iemand van jullie bij? Die
0: ik ben
2: leidt.
0: He, dus ik ben al gespreksleider bij de eerste dialoogtafel. We doen 3 dialoogtafels. Dan hebben we een aantal stellingen. En daar kunnen we in gesprek gaan met elkaar. En dan gaat het er niet om natuurlijk wie er gelijk krijgt.
2: Nee.
0: Maar meer om elkaar standpunten te horen. En daarop door te vragen. Ja. Dus beter begrip te krijgen voor elkaar. Okay. En daarnaast hebben we een heel mooi programma, vind ik zelf. Met Multiculticoor. We hebben het koor Eigenwijs. Die zingen allerlei liederen over mensenrechten in verschillende talen. Nou, dan heb ik de eer om zeg maar, het officiële gedeelte te openen met de Goudse stadsdichter Chris Bellekom. Daarna hebben we de burgemeester Pieter Verhoeven, die ik ga bevragen. En daarnaast dan hebben we Dagmar Oudshoorn, dat is de directeur van Amnesty Nederland. Hebben we ook uitgenodigd. Nou, die is erbij en die ga ik ook bevragen. Vervolgens hebben we, het is wel ludiek, je moet je voorstellen dat op ongeveer 20 scholen is er een actie geweest waarbij kinderen, met name dus van middelbare scholen, die hebben handen geknipt tijdens, dus er is uitleg gegeven over de actie en vervolgens een hand uitgeknipt. En dit zijn allemaal verzameld in het kader eigenlijk allemaal van de mensenrechten. En daar is een mooi kunstwerk van gemaakt.
1: Oh.
0: En dat kunstwerk dat wordt dan onthuld.
1: Oh, okay.
0: En de bedoeling is dat dat kunstwerk wordt dan onthuld. En dat gaat naar het Huis van de Stad. En dat staat daar dan tot eind november. Oh. Dat is de dag van de kinderrechten.
1: Ja.
0: Dus daar willen we ook veel aandacht aan besteden.
2: Nou, zijn de kinderen er ook?
1: Een eigen hand uitgeknipt. Dus heb je eigenlijk allerlei vormen.
0: Ja.
1: Handen.
0: Ja, en wat wij in ieder geval belangrijk vinden is dat we daarmee ook de kinderen eigenlijk al een soort bewustwording bijbrengen. Van mensenrechten, denk erover na. En je kan daar zelf ook iets aan doen. Nou, goed.
1: Leuk.
0: En we sluiten af dan met een film over 50 jaar. Gouda. MST Gouda.
1: Oké, want er is echt een film gemaakt.
0: Dit is een film. De Toverlint, Arie Heerkens. Dat is een man die heeft daar echt met hart en ziel aan gewerkt om daar een prachtige film van te maken. En het is een film van ongeveer 10 minuten met allerlei zaken.
2: Die in de historie in die 50 jaar hebben gespeeld misschien? Of?
0: Ja. En met name ook van de laatste half jaar zijn er van een aantal dingen. Zijn er acties, zijn er beelden gemaakt. Bijvoorbeeld van Right for Rights. Dus dat is echt een hele mooie film. Zijn we trots op.
1: Ja. Leuk.
2: En wat was het nog een keer? Ik weet niet of je dat al gezegd had. De locatie is?
0: Locatie, dat had ik nog niet gezegd. Dat is de Agnietenkapel. Dus in de Agnietenkapel. We hopen dat het heel lekker weer is. En dat er heel veel buiten gaat plaatsvinden. En we hebben achter de Agnietenkapel, zeg maar bij het schaakbord.
2: Ja.
0: Daar hebben we 9 kramen staan van allerlei maatschappelijke organisaties die zich dus ook weer, die zijn gelieerd aan verschillende mensenrechten die er zijn. Wij staan zelf aan de voorkant met een kraam en de dialoogtafel.
1: Oh, en daar echt gewoon buiten.
0: Zoveel mogelijk buiten. En het officiële gedeelte waar ik net over vertelde, dus met de burgemeester en Dagmar Oudshoorn, dat is binnen. En daar mogen dan 100 mensen bij zijn. Dus als mensen zeggen, ik wil er echt heel graag bij zijn, stuur dan een e-mail naar secretariaat@gouda.amnesty.nl. Dan kunnen wij een stoel voor je reserveren. Want,
2: Het is beperkt plek. Ja.
0: Er mogen maar 100 mensen in. Ja, want anders dan wordt het,
2: en alle andere activiteiten zijn gewoon gratis en vrij toegankelijk.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: De film, de film die in première gaat, waar wordt die bekeken?
0: Die zit ook in de Agnietenkapel. Ah. Dus als je wil zijn bij het officiële deel, dat begint eigenlijk zo rond 4 uur. Met nogmaals Chris Bellekom, Pieter Verhoeven, Dagmar Oudshoorn.
2: En jezelf.
0: En ikzelf. En de kinderburgemeester en de film. Dat is allemaal zeg maar tussen 4 en 6. Als je daar echt wel bij wil zijn, meld je dan aan.
1: Ja.
0: En
1: leuk.
0: Dan zorgen wij dat je daar een stoel voor je is. Ja.
1: Nou, okay. Super. Ja, nou, dat klinkt als een hele interessante middag. Dank, Hein, voor dit mooie gesprek. En alle informatie die je hebt gegeven over Amnesty en het festival. En zoals Hein al zei, wil je meer informatie over het programma, kan je natuurlijk ook altijd naar hun website, gouda.amnesty.nl. En we hopen dat het heel mooi weer is volgende week, dat jullie lekker alles buiten kunnen doen en dat heel veel mensen even een kijkje komen nemen. En hebben we nog tijd voor muziek?
2: Jawel, we kunnen nog een stukje muziek draaien.
1: Een klein stukje muziek.
2: Ja, een mooi nummer.
1: Mooi nummer van U2, One.
0: Oh, mooi. Nou, jullie ook bedankt.
1: Ja, graag gedaan.

0: Ja, jammer dat we hem moeten. We zitten tegen het einde, dus we moeten er een beetje overheen praten. Dat is eigenlijk zonde, maar goed.
1: Zet
0: hem thuis
1: kunnen,
0: nog even op, mensen.
1: Ja, ook net zeggen. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. We hebben vandaag weer kennis gemaakt met veel gepassioneerde inwoners van Gouda. We hebben een mooie dichter langs in de studio gehad. We hebben Lucas Groen, de stadsecoloog, over de flora en fauna en de bevers en de ringslangen gesproken. En Hein Pierhagen, die een mooi evenement organiseert.
1: Rondom viering,
0: maar belangrijk om naartoe te gaan in ieder geval. Techniek werd zoals altijd gedaan door Arjan Doelman. En Mirjam Voets en Mathieu Dekker, dat ben ik presenteerde. En als je live meekijkt, dan zie je ons nu nog zitten. Het is echt gelukt. Ja, misschien kun jij nog even zeggen waar we ons kunnen vinden op internet.
1: Weekendgouda.nl zou ik zeggen. En weekend is natuurlijk W-I-E-K-E-N-T. En dan kun je ons ook kijken of luisteren.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten. Na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
4: Zag ik ineens jou?
2: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is inmiddels op gang gekomen in de regio. Er zijn geen bijzonderheden, dus geen ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Alleen maar dagelijkse drukte. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude 19 kilometer en 20 minuten. Ook de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen 6 kilometer en een kwartier. Dan nog de N11 Bodegraven-Leiden. Tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 3 kilometer en 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Gouda Stad.
7: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouda Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
1: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
0: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
2: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij timide in de regio. Op de meeste plekken rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorme files door ongelukken en zo. Wel bergingswerk op de A20 richting Gouda, tussen Maassluis en Knoop het Ketelplein een kwartier extra. Komt nog door een eerder ongeluk, er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 7 kilometer, ongeveer een kwartier. En de A12 naar Utrecht, tussen Nieuwebrug en Woerden, om en nabij 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: takes a heart to mend a break.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaprestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: I've been up.

Yeah.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn drie verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al twee verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van twee Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in onze regio. Twee korte files. De A20 om te beginnen, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N210, inmiddels toch ook al wat langere file geworden, van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file, maar dat kost je wel bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui, het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnoord richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits verloopt in het westen ook druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Maar nog altijd alleen maar dagelijkse files. En die leveren nou helemaal niet al te veel vertraging op, maximaal zo'n 10 minuten. Onder andere zien we dat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid heb je ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.
8: Listen to the music. Met

0: naar 1984 met een band die een aantal jaar daarvoor al bekend werd dankzij What I Like About You. En deze plaat die werd nog een grotere hit zelfs, met name ook in Amerika. Daar haalde hij zelfs de top 3 notering. In ons land bleef die steek op nummer 20 in de Nederlandse top 40. You're the Romantics en Talking in Your Sleep.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe editie van dit radioprogramma hier bij Gouwe Stad Radio. Dit is Listen to the Music. De muziek van vroeger, de muziek van vandaag en ook misschien wel muziek van de toekomst komt allemaal voorbij in 60 minuten. Iedere week doen we dat op de radio hier bij Gouwe Stad. Op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Natuurlijk ook op allerlei andere momenten te beluisteren waar en wanneer je maar wilt. Nieuwe muziek in dit geval van Miles Smith. Hij werkt op zijn nieuwe plaat samen met Niall Horan. Je weet wel, vroeger van One Direction. En ook daarna dus solo gegaan en met succes ook. En dit is een leuke combinatie. Drive Safe.

Miles Smith in duet met Now Horan. En het is een lekker nummer, dit Drive Safe, zo heet hij. Je hoort hem hier op de radio in Listen to the Music. Met zometeen een hele rit aan artiesten op een plaat van een jaartje of 5-6 geleden ongeveer. Die komt eraan. Feels, dat is de titel in ieder geval. Dat kan niet vast verklappen. Eerst deze van Modest Spiders. Dit is Piece of the Rock.

Ik zei daar straks dat de plaat een jaar of 5, 6 oud was. Maar het is inmiddels alweer 9 jaar oud. Deze van Calvin Harris, de DJ die de plaat maakte. Je hoort hem niet zingen, dat deed in dit geval al Katy Perry. Je hoorde ook Pharrell Williams meezingen op de plaat. En Big Sean. En Fields was dus de plaat die je hoorde hier in Listen to the Music. Daarvoor nog Piece of the Rock uit de jaren 70. Mother's Finest hier in Listen to the Music. Licht de link, komt eraan. It's time.

Eigenlijk vind ik het wel een beetje meer een herfstplaat, maar de laatste dagen was het af en toe toch zo regenachtig dat ik bij mezelf dacht van nou, dan kunnen we hem nu ook wel een keertje draaien. Daar past hij ook wel weer een beetje bij. Het gevoel in ieder geval. Deze Wishful Thinking, dat was China Crisis, die je hoorde. En zo zijn we inmiddels een minuutje of 20 onderweg hier in het radioprogramma. En als je wat vaker luistert, dan weet je het inmiddels wel. Dan gaan we op zoek naar een connectie die te vinden is tussen de twee platen die ik nu voor je klaar heb staan. Daar is een link te leggen. En je wordt dus een beetje creatief uitgedaagd om te kijken of jij dat verband kan vinden tussen die platen. Als je nou zelf ook een keer een leuke suggestie hebt op voorhand, is het natuurlijk ook altijd welkom. Stuur een keer een suggestie naar mij toe en dat doet via de mail. Dat kan naar listentothemusic@gouwestad.nl. Dus listentothemusic@gouwestad.nl. Vooralsnog heb ik er zelf eentje voor je klaargezet.

goed gezocht worden in het ritme van beide platen. Ja, die waren ook beide opzwepend. Daar lag het niet aan, maar het was ook nog in ieder geval de beat die terugkwam in de titel van de plaat. Turn the Beat Around, Vicky Sue Robinson als tweede. En daarvoor hoor je nog On the Beat van de BB&Q Bands. Tot zover legt de link hier in Listen to the Music een uur vol met muziek van vroeger, muziek van nu en muziek van de toekomst. En deze mannen, ja, die zitten eigenlijk al in die drie categorieën, want die draaien al heel lang mee. Dat zijn de Rolling Stones en In the Stars.

komt hij uit het album van de Rolling Stones. Het nieuwe album, het 25e officiële studioalbum van deze mannen. Foreign Tongues, zo gaat het heten. En daarvan is dit in ieder geval een van de eerste kennismakingen. Er zijn wel een paar meer tracks al uitgelekt. Maar ja, er komt toch een heel mooi album aan, verwacht ik zo. Dat was de In The Stars die je hoorde hier in Listen To The Music op Gouden Stad Radio. Zometeen gaan we terug naar het begin van de 80's. Goody Two Shoes van Adam Ant komt eraan. Misschien ken je hem nog wel. En dit is eerst One Republic en I Ain't Worried. I don't know.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
3: Gouwe Stad Radio.
5: 100% jouw muziek.

0: Ja, leuk deze. Die hoor je niet zo vaak meer op de radio. Dat was Adam Ant en Goody Two Shoes uit 1982.
1: Een vergeten plaat.
0: Nee, een echte vergeten plaat is het nou ook weer niet, die Adam Ant. Want ja, die heb je misschien zo af en toe nog wel eens een keertje voorbij horen komen. De volgende plaat misschien al een hele tijd niet meer. Dat zijn echt wel die krenten waar we dan op zoek zijn in de vergeten plaat. De plaat dus in kwestie die je bijna nooit meer op de radio hoort. Vandaag is dat een plaat uit het jaar 2007. We gaan dus terug naar de Zeros met een bandje uit Amerika. De band heet Rooney en de single heet When Did Your Heart Go Missing. In ons land destijds nog wel goed voor een top 40 notering. In de top 40 bleef hij steken op nummer 27. Andere landen deed hij het ook nog alleraardigst. Maar daarna was het eigenlijk over en sluiten voor deze band. Jammer, want het was wel een veelbelovend plaatje dit. Luister nog maar een keertje.

vandaag uit 2007. Rooney en When Did Your Heart Go Missing? Zou zo gewoon weer op de playlist kunnen wat mij betreft. Zo van menig radiostation. Maar ja, je hoort hem niet zo vaak meer. Dus wij hebben hem weer een keertje teruggebracht hier in het programma. In Listen to the Music. We hebben hem ook weer toegevoegd aan het lijstje wat je kunt vinden. In Spotify zoek even op de vergeten platen. En dan vind je dus ook deze van Rooney daarbij aan toegevoegd.

Het is de nieuwe van Teddy Swims en die heet Mr. Know-It-All. Het is de opvolger van een nieuw album wat eraan gaat komen. Binnenkort staat hij ook op Pinkpop in Landgraaf. Op 19 juni is hij daar te vinden. Listen to the music, daar luister je naar.

0: Ja, dit blijft altijd een hele lekkere 80's sound. Deze muziek van Squiddy Polidi. Je hoorde Absolute als bijna laatste plaat voor vandaag. Want ik heb er nog eentje voor je. En dat is de allerlaatste. Dat is altijd, zoals je weet, de maxi-single die we draaien in Listen to the Remix. Daarvoor dus kiezen wij een plaat in een extra lange variant. Vandaag doen we dat met muziek van DeBarge. De zingende familie met toch wel een groot hit op hun naam. In het midden van de jaren 80. The Rhythm of the Night. Daarmee sluiten we af. Je hoort hem als laatste. En ik bedank je natuurlijk voor het luisteren. Graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziek mix hoor je hier.
5: Feel the beat of the rhythm of the night. That's right.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
1: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
0: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
2: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridwan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
0: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits voorbij. Er staat nog één korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwestad Radio. Going on the ground.

Op 9 oktober komt een nieuwe plaat van Tramhouse uit. Die heet Blister. En daar is eergisteren de eerste single van verschenen. Die heet Plovdiv. Dat is dan weer vernoemd naar een oefenruimte in Tsjechië, waar ze een tijdje gezeten hebben om nieuw materiaal te schrijven en in te studeren. En dat allemaal dus aan het begin van deze Going Underground aflevering 1395 van vrijdag 5 juni 2026. Die helemaal in teken staat van nieuw werk. Vorige week ging er wat mis met de uitzending, had ik begrepen. Dus dat is allemaal een beetje opgelost in die zin dat je dus nu gewoon de podcast gaat terugluisteren. En hoor je de hele uitzending, inclusief het staartje dat er waarschijnlijk afgevallen zou zijn. Dus dan kan je alsnog terugluisteren naar de uitzending van vorige week. Dus wat dat betreft is het ook alweer goed geregeld. En deze uitzending staat dus helemaal vol met nieuw materiaal wat recent is uitgekomen of wat uit gaat komen. Een van de bands die recent het uitgebracht hebben is de band POM. Ze komen uit Amsterdam en ze hebben vorige week een nieuwe plaat uitgebracht die Enlightened Baby heet. Dus een tweede plaats, en ik heb aanstaande maandag een interview met de band over deze plaat en over hun andere plannen die ze nog gaan doen. Het kan dan binnenkort geluisterd hier bij Going Underground. We gaan nu luisteren naar een single die 2 weken geleden verschenen is. Als opwarmertje ook nog voor die nieuwe plaat is vorige week verschenen. De nummer Sickening. Hier hoor je van POM Sickening. Van de vorige week verschenen plaat Enlightened Baby.

0: Rocket.
1: De Noord-Ierlandse band Gilla Band hebben voor het eerst sinds 4 jaar weer nieuwe muziek uitgebracht. De nummer Giraffe, wat vorige week als single verscheen. Er is nog geen nieuwe plaat aangekondigd, maar dat zal waarschijnlijk wel gaan gebeuren. Dat er een single uitkomt, betekent het in ieder geval dat ze de studio is aangedoken om nieuw materiaal op te nemen. En als ze nieuw materiaal schrijven, zullen ze waarschijnlijk het niet bij één nummer houden. Gilla Band dus. Eerst heette ze Girl Band. En de grap die was dus dat zij dus Girl Band heet, wat een beetje een soort watjes betekent. En dat ze dus in de tussentijd ongelooflijke klerenherrie maakte. En dat contrast dus speciaal daarvoor was bedoeld. Omdat dat niet zo heel veel mensen die grap begrepen en heel veel mensen een beetje met gender equality bezig waren, hebben ze besloten de naam om te gooien naar Gilla Band. En daar dus een plaat uitgebracht die inmiddels alweer 4 jaar oud is en nu dus met een nieuwe single zijn gekomen. Benieuwd wat daar verder gaat komen. Dit was de single Giraffe. En ja, wat ik ook heel benieuwd was de soloplaat van David Eugene Edwards. Die is 2 weken geleden uitgekomen en die is een beetje ondergesneeuwd omdat natuurlijk 16 Horsepower een hele reunietour heeft gehouden. Ik ben bij 2 optredens geweest. Afgelopen vrijdag was ik in Oosterpoort en de woensdag daarvoor was ik in Paradiso in Amsterdam. Het waren echt fantastische optredens. Echt gewoon heel gaaf om ze weer te zien. En het was even gedreven. Misschien zelfs nog wel gedrevener dan in 2004 toen ik ze voor het laatst zag. Echt heel erg de moeite waard om te doen. Maar goed, de nieuwe plaat van David Eugene Edwards, die was dus toen wel te kopen bij de merchantstand. Die is trouwens in de winkels heel lastig te krijgen. Eigenlijk niet, geloof ik, dat ik het een beetje goed begrepen heb. Wat erg jammer is. Maar als je denkt dat het, zeg maar, gewoon het oude werk is van David Eugene Edwards en de 16 Horsepower, komt toch wel een beetje bedrogen uit. Er zitten synthesizers, sequencers en ritmeboxen in. En dat wil niet zeggen dat het dan een hele slechte plaat is. Het is absoluut een leuke plaat, een goede plaat. Een beetje die je wel een paar keer moet beluisteren. Maar ook eentje die absoluut anders is dan je gewend zou zijn. Dit is de opvolger van de plaat Hyacinth, die in 2023 verscheen. En hij gaat in november toeren met Woven Hand, een nieuwe samenstelling, want de band is een tijdje een beetje onactief geweest. Maar in november gaat hij dus weer met Woven Hand toeren. En dan gaat hij dus deze plaat, gaat hij dan dus toeren. Het nummer heet de plaat heet Mercurial Silence en het is een beetje een voortzetting van een solo tour die hij 1,5 jaar geleden deed. Toen hij dus met allerlei samplers en voice trackers bezig was om toen nummers van 16 Horsepower en vooral Woven Hand te spelen. Klonk niet heel erg geïnspireerd op dat moment, maar deze plaat klinkt een stuk geïnspireerder. Nu heb ik trouwens nummer Cloud Wolf, misschien wel het meest vreemd nummer in de bijt van de bekende geluiden die David Eugene Edwards normaal gesproken voortbrengt. Hier hoor je dus van die plaat Mercurial Silence. Cloud Wolf. Is David Eugene Edwards.

Ja, David Eugene Edwards hoor je de Cranes met het nummer Fuse, afkomstig van de 1986 verschenen demo, die ook Fuse heette en die is in 2024 helemaal geremasterd op cd uitgebracht. En dat was in het kader van een boxset met al het materiaal tussen 1986 en 1997, diverse cd's, helemaal geremasterd met bonus tracks en dat was dan een deel 1 van Collected Works dat uitkwam. Ja, ze noemden het een, Fuse noemen ze een cassettealbum, terwijl het eigenlijk gewoon een demo was. Ik bedoel, je kan het natuurlijk een hele dure naam geven om het wat luxe te laten klinken, maar het was eigenlijk gewoon een demo. Want dit nummer is later ook opnieuw opgenomen voor de plaats Self Non-Self in debuut uit 1989. En het is toch wel een band die ook wel redelijk spannend klinkt. En waarom draai ik dit? Niet alleen omdat ik de cd herontdekt heb, maar ook omdat er vorige week, vandaag zelfs, een plaat is uitgekomen van een andere band die ook een beetje in hetzelfde genre aan het opereren was. Dus de band Swallow. Ze kwamen uit Schotland. Hebben in 1992 één LP en twee EP's uitgebracht, waarna ze weer verdwenen. En die eerste twee platen, één LP en één EP, die zijn vandaag gebundeld en geremasterd als het dubbel CD Blown uitgekomen, met erbij nog wat bonus tracks erbij. Nummer 9 is het nummer Sugar Your Mind, dat volgens mij een single is geweest. Ik ben er niet helemaal bekend mee met die band, wat op wat betreft de singles, maar het klinkt wel heel erg lekker. Hier nog een keer een beetje een shoegaze band, de band Swallow. Met het nummer Sugar Your Mind van de vandaag verschenen plaat Blown.

Na het Britse Swallow hoorde je het Franse Slift. Ze komen uit Toulouse. Zij is een drie-mansformatie die alternatieve rock speelt met een psychedelische inslag. Vorige week is hun nieuwe, vandaag is hun nieuwe plaat Fantasia verschenen. Daarvan hoorde je het nummer Orbis Tertius. Een van de gave nummers die erop staat. Er zijn een aantal hele rustige nummers. Een beetje ambient-achtige dingen. Maar ook een heleboel van die dingen die is op deze manier heel dynamisch en heel krachtig zijn. En dan met wat stille passages erin. Leuke band Slift. Ik heb de vorige plaat ook gekocht. Die was iets harder, iets grimmiger dan deze. Deze is wat melodieuzer, maar daarmee niet minder slecht. Slift dus van de plaats Fantasia die vandaag verschenen is. En een band die een paar weken geleden een plaat uitbracht. Een, volgens mij 3 weken geleden, als ik me niet vergis. Is de uit Gouda afkomstige band Semuta. Ze staan morgen in De Nobel in Leiden. Om daar een nieuwe muziek en ook wat oude nummers tegen horen te laten brengen. De plaat heet The Cycle Ends Where It Began. Is dus inderdaad gewoon. Is in april is hij uitgekomen trouwens. Niet 3 weken geleden, maar 7 weken geleden is hij uitgekomen. En het nummer die ik ga draaien is een single die ze al een keertje eerder hadden uitgebracht. Iets voordat die plaat uitkwam. Other Side Part 1. Hier hoor je dus uit Gouda. Voorheen is dus de zon. Bloem en nu tegenwoordig Semuta geheten. Swallow. Nee, niet Swallow. Other Side Part 1 van The Cycle Ends Where It Begun. Hier is dus uit Gouda Semuta.

En naast moeten hoorde je The Bird Experience uit Den Haag. Die bracht op 18 april een plaat uit die ook The Bird Experience heet. En het is een band die ook uit dezelfde scene komt. Het is de zanger van Heath met dan Mace Fullings. Met nog een aantal leden van onder andere de band The Packers. En daar zit dan ook weer Lars Dauma in, de voormalige drummer van Zuster Zonnebloem. En in The Packers zit ook de gitarist van Zuster Zonnebloem. De Packers zijn op hiatus gegaan. Die zijn voorlopig even gaan stoppen. En The Bird Experience kan je een aantal keren nog live zien. De plaat is erbij.

van dit jaar. Het nummer dat je hoorde was If Dead Can Dance. Nou ja, goed, het antwoord weten we al, want sinds de jaren 80 is er al een band die Dead Can Dance heet. En die het dus wereldwijd bijzonder goed doen. Dus dat antwoord is in ieder geval al gegeven. Een ander iemand die ook regelmatig... ik weet niet of die de laatste tijd wel heel veel gedaan heeft. Het is Christine Hirsch. Ze bracht een jaar of 25 geleden een hele grote hit uit. Die Your Ghost heet. Een duet samen met Michael Stipe van R.E.M. Daar is het wat mij betreft een beetje stil geweest rondom haar. Maar ze komt op in september komt ze weer met een nieuwe plaat uit. 18 september komt die uit. En die plaat die heeft een titel die ik op dit moment even niet kan lezen. Omdat het licht een beetje te slecht is. Sugar or Blackstone heet die plaats. En ze heeft vorige week een nieuwe single uitgebracht. En daar gaan we nu naar luisteren. Die heet Black Junked. Black Eyed Jacko heet hij. Black Eyed Junko heet hij. En dat is dus van Christine Hirsch. En als je denkt, Christine Hirsch, waar kom je die van? Van de band Throwing Muses. Ook zo'n grunge band van begin jaren 90. Die ook een beetje wat opgekomen is. Die her en der wat potjes heeft gebroken. Her en der ook totaal niet. En die dus uit elkaar is gegaan. En ze is daar een solo carrière begonnen. En daar komt dus op 18 september deze plaats van uit. Black Eyed Junko heet het nummer wat ik ga draaien. En hier hoor je dus de nieuwe single van Christine Hirsch.

Noah kan niet slapen door de hitte in zijn tent. Hij ligt naakt op zijn slaapzak, wat zich net eens goed verwendt. En zijn vader brandt een kaarsje in de ruime caravan.

alsof hij ooit iemand zou redden van al die eikels op zijn werk. Ze hadden laatst een feestje, maar Remco niet gebeld. Toch op tijd gaan slapen, want morgen gaat het verder.

van Versailles tot de slopers van de muur. Van de janker toen op brugklaskamp tot de ratten in de schuur. Van die jongen in de kofferbak tot zijn dealer aan het stuur. Je moet op tijd gaan slapen, want morgen gaat het verder.

0: blijft toch een van mijn favoriete Rotterdamse zangers. Mark Lotteman met Morgen gaat het verder van de eerder deze maand verschenen of vorige maand verschenen plaats. Indien later dan ook nu. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1395 van
1: vrijdag. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad horen het.
9: Gouwe Stad.
10: Set your receivers.
11: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

Hij duurt ruim 8 minuten en dat is waarschijnlijk de reden dat je hem niet zo heel graag vaak hoort op de Grote Mensenradio. Maar het is wel een ontzettende... Daar ging eventjes een telefoon, die moest eventjes uit. Goed, wat ik net zo wilde zeggen. Dus een ontzettend graag gehoorde gast in die 2000. Dat kan ik wel stellen. Je hoorde Yard Act met Trenchcoat Museum. In die 2000 dus. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd op luisteren op Gouwstad Radio 106.2 FM. En op het wereldwijde internet. Ga ervoor naar gouwstad.nl en daar kun je hem terugluisteren. En daar vind je ook de links volgens mij nog steeds naar de diverse streamingplatforms. Volgens mij dit programma ook op terug te horen is. Ik begon met Yard Act, omdat zij een nieuw werk aan het droppen zijn. Ik heb vorige week al iets van gedraaid. En er staat er voor over een half uurtje staat weer een verse plaat van de heren klaar. Dus ik blijf het een toffe band vinden. En dit vind ik een waanzinnig gaaf nummer. Dat de Trenchcoat Museum, ondanks dat het zo lang duurt. Goed, de volgende dames. De Panic Shack, zo heet de band. En ze noemen zichzelf, even kijken, Sexy, Stunning and Talented and Gorgeous. Nou. En hoe klinkt het dan allemaal? Nou, luister maar naar Grin and Bear It.

0: again.
1: Ja, Green and Barrett hoorde je van Panic Shack. Heerlijke pokkerie, kun je wel stellen. Goed, daar weet de volgende meneer ook wel raad bij. Quicksand. Volgens mij was hij al is hij een hele poos buiten beeld geweest. En is hij weer begonnen met het maken van takkerie. En dat doet hij goed. Luister naar Crystallize. Dit is Quicksand.

ik had hem vorige week al gedraaid, maar ik vind hem zo lekker. Quicksand hoorde je, Crystallize, heerlijk. Lekker recht toe recht aan. Goed, er zijn wel eens van die bands die waar je weer eigenlijk al een soort van vergeten bent. En die dan ineens terugkomen met best een goede plaat. En dat een van die bands die nu heel recent terug is, is Inspiral Carpets. Kent u ze nog? Ze zaten in de voorhoede van de Manchester scene begin jaren 90. Waar later Charlatans, Happy Mondays en zo allemaal uitkwamen. Deze mannen zaten, ja, zijn er een klein beetje de verkenners van geweest misschien. Of hoe het noemen wil, de voorhoede. En ze zijn nu ineens terug. Ze zijn 12 jaar stil geweest. En ineens ligt daar weer iets. Drag the Back, zo heet het nieuwe nummer van Inspiral Carpets.

Ja, zoals gewoonlijk bij dit soort dingen zijn de scherpe randjes er wel een beetje vanaf. Maar het is wel een leuke plaat nog steeds. In Spiral Carpets. Ik zal even de komende week eens even iets ouds opgraven van deze band. En een keertje naast leggen. Eens even kijken hoe de ontwikkelingen zich ontwikkeld hebben, zullen we maar zeggen. Drag the Bag. Maar dat idee had je waarschijnlijk al dat het zo heette. Goed, Mary in the Junkyard. Het eerste wat ik ervan hoorde, moest ik een beetje aan wennen. Een beetje chaos om de chaos. Maar ik ben het wel erg gaan waarderen. En ik vind het eigenlijk stiekem wel een leuke band. We hebben een nieuwe plaat uit. New Muscles heet dat ding. Dit is nieuw werk dus van Mary and the Junkyard.

New Muscles dus, van Mary in the Junkyard. Ja, fijne plaat weer. Goed, Francis of Delirium, dat is een hele andere koek. Dat is iets meer indie rockerig, maar dan van het wat rustigere soort. Ik heb ze vorig jaar gezien, al bijna 2 jaar geleden, in Nighttown. En het is een tijdje stil geweest, maar ze heeft een nieuwe plaat uit. En dat is een fijne plaat, wederom. Run Pure. Oh jee, had ik beter moeten voorbereiden, jongens. Ach, jongens toch. Pure Beauty, ja. Run, Pure Beauty, zo heet die. Dat hele album dat net uit is. En ik heb er al eens meer dingen van gedraaid, maar ik heb nu gewoon een track gekozen van het album. Dit is Higher, dit is Francis of Delirium.

Ja, een beetje jammer van de fade-out, maar toch wel weer een mooie plaat. Gewoon een track van het album gekozen hoor. Dit is niet gereleased als single of weet ik het wat. Run Run Pure Baby, zo heet het hele album van Francis of Delirium. En je hoorde Higher, daar dus. Goed, bent hij ook al weer, alweer een paar maanden geleden denk ik, zijn plaat gedropt heeft. Dus Triggerfinger, onze Belgische vrienden. En ik had eigenlijk wel verwacht dat er zo elke week wel een paar weken wel iets langs zou komen. Maar het is een beetje stil na dit ene nummer. Dus geen idee wat daar precies de bedoeling van is. Of er een plan achter zit of niet. Of dat het gewoon een eenmalig trekje was. Maar in ieder geval, ik gooi hem gewoon nog een keertje in. Geronimo, dit is nieuw werk van Triggerfinger.

Geronimo, dus Trigger Finger, nieuwe werk van deze band. 2 minuutjes schoon aan de haak, maar het is een toffe plaat. Goed, ik begon met Jardact dit uur met een oude plaat van ze. En naar aanleiding van het feit dat ze nieuw werk aan het uitbrengen zijn. Nou, deze heb ik... sorry hoor. Volgens mij al eens een keer gedraaid. Maar ik ga me toch even ingooien als nieuwe plaat. Redeemer, zo heet het nieuw werk van in ieder geval het meest recente. En dat is niet meer dan 3 weken oud van Yard Act.

Heerlijke chaos. Yard Act Redeemer hoor je. Goed, The Pale White. Daar heb ik al een paar keer het nummer Medusa van gedraaid. Vond ik erg tof, lekker pittig. En er is nu een heel album uit van dit gezelschap. Animated Objects of the 21st Century. Zo heet het hele album. Beetje raar. Het is af en toe een beetje vreemde muziek. Maar het is, ik heb er toch weer eentje van uitgekozen met een titel die ik niet kan uitspreken. Dus ik doe er ongeveer een poging toe. Maar als je dan wil weten hoe het echt heet, moet je maar eens kijken naar dat album... Animated Objects of the 21st Century. Gobekli, zo heet het. Gobekli TP. Dit is The Pale White.

Ja, Gubkli Tepe, zo heet het dus. De Pale White Warrior. Van het album Inanimated Objects of the 21st Century. Die dus. Yo, we moeten wel de goede dichtdraaien, Peter. Goed, door met... een paar weken geleden had ik het idee dat ik zo ergens naar te luisteren. Ik denk, het lijkt wel een beetje op Morphine van jaren geleden. En goed, je weet een beetje hoe het met die band is afgelopen. Toen de grote man die is op het podium toen overleden in het harnas, zoals ze dat dan noemen. Dus die band maakt geen nieuwe dingen meer. Maar ik vond het toch tof om weer toch eens eventjes iets terug te pakken van die band. Want het was wel een bijzondere band. Volgens mij was er één bas met twee snaren en een saxofoon. En dat was een beetje het instrumentarium. En daar hebben ze toch een paar albums mee op weten te nemen. Waaronder het album Cure for Pain. Daarvan hoor je nu Buena. Dit is Morphine.

heerlijk om weer te horen dit. Bruna hoorde je van Morphine. Jaren oud alweer. Veel gedraaid in die 2000 door de verschillende makers van dit programma. Door de jaren heen. Goed, Bungee is een redelijk nieuwe band uit Utrecht. We zijn al wel weer een poosje bezig. 2017 is ook weer bijna 10 jaar. Bijna 9 jaar. Laten we het eventjes. Het gaat wel hard, maar niet zo hard, Peet. Maar goed, ze zijn al lekker een poosje bezig. En ze brengen een nieuwe plaat uit zo af en toe. Waaronder dus nu In Motion. Zo heet de nieuwe plaat van Bungee.

Dat is een beetje een favoriet van heel veel critici. Als je erover leest, schrijven ze hem allemaal helemaal in. Maar voor de rest hoort er niet zo heel veel over. Of je dat zelf ook leuk vindt, kun je op 11 juni, dat is overmorgen, gaan bekijken. In Lantaarnvenster. Daar speelt hij live, georganiseerd door Roadtown. En dat kan zomaar heel echt de moeite waard zijn. Of het de moeite waard is voor hem toe te gaan, kunnen bepalen. Seeing the Elephant, zo heet de nieuwe track van Kath McCombs.

Seeing the Elephant, dus Cass McCombs. En als je die dus wil zien, dan kun je naar Lantaarnvenster overmorgen in Rotterdam. En dat is een prachtig leuke zaal. Dus ga daar, dat is de moeite waard om daar naartoe te gaan. Misschien hebben ze de stoelen wel uitgeschoven, kunnen we lekker zitten ook. Door met, dat had ik bedacht. Cranes, dat is een band waar ik in de jaren 90 behoorlijk fan van was. En zo'n beetje alles van heb wat ze uitgebracht hebben. Dat is een beetje stil en dood gestorven. Begint ineens weer een beetje gereanimeerd te worden. Maar wat ze nu opgegraven hebben, is opgenomen in de jaren 90. Een van de twee kernleden van de Cranes was Alison Scholl, de zangeres, voor zover mensen dat de zangeres noemen. En die heeft destijds dingen opgenomen met ene Rudy Tambala. Die ken ik voor de rest niet, maar ze gaan nu onder naam In Rain. En ze hebben een klein EP'tje uitgebracht met 4 tracks erop. En daar wil ik je graag eventje een van laten horen. Het gevonden op het onvolprezen Bandcamp natuurlijk. Dit is Sleep, dit is In Rain.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
1: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
0: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
7: Gouwestad.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

bij het kader van Rome dat het kan. Een oudje van Smashing Pumpkins. Tonight, Tonight hoor je van het album Melancholy and the Infinite Sadness. Ja, prachtige titel voor een plaat natuurlijk. En ik doe niet voor niks, want ik geef vandaag door dat Billy Corgan, de frontman van dit gezelschap, die komt naar Rotterdam. Ja, naar de Doelen, no less. En hij neemt een heel orkest mee. En dan gaat hij een soort orkestversie, een grootschalige orkestrale interpretatie van het iconische dubbelalbum Melancholy and the Infinite Sadness gaat hij spelen. Al dus de website van de Doelen. Dus daar weet je gelijk hoe die staat. In de Doelen in Rotterdam op zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Dus je kan nog even sparen. Maar ik denk wel dat je er snel bij moet zijn. Morgen of overmorgen gaan de kaarten in de voorverkoop. En het kan zomaar eens snel gaan, want deze heren hebben nogal een behoorlijke fanbase in Nederland, voor zover ik weet. Dus Billy Corgan dus naar de Doelen op zaterdag 29 en 30 augustus met zijn grootschalige orkestrale interpretatie van het iconische dubbelalbum Melancholy in the Infinite Sadness. Je moet het toch maar kunnen zijn. Het moet zomaar uit je pen vloeien, jongens. Goed. Door met een oude band, Boards of Canada, komen uit Schotland. Maar dat verhaal hebben we 100 keer verteld. En die hebben weer een nieuwe plaat uit, Inferno. De prachtig mooie soort muzikale landscapes maken ze. En dit duurt ook weer vrij lang, 6 minuten en een beetje. Dus ga er lekker voor zitten en laat het gewoon lekker over je heen komen. Want met dit secundeurige weer van de komende week is het een fantastische plaat. All Reason Departs, dit is Boards of Canada.

Ja, eerlijk, het hele album klinkt ongeveer zo. Dus als je met dit sikkeneugen weer denkt van ik heb een goede soundtrack nodig, luister naar de nieuwe Boards of Canada, Inferno. En daar word je helemaal zen van. All Reasons Depart, dat was de track die je hoorde van het nieuwe album. Goed, ik zat vandaag in de auto en ik had Rob Stenders opstaan voor het eerst in tijden weer eens een keertje. En die draaide zijn zogenaamde ego-tipje, dat begrip heeft hij nog meegenomen volgens mij. Uit de tijd dat hij de Verrukkelijke 15 presenteerde, dat alle VARA-presentatoren, DJ's een ego-tip mochten inleveren voor de Verrukkelijke 15. En goed, dit ging om een hand die ik... ik had wel vaker van de gehoord, maar ik trok de muziek nooit zo heel erg. Maar dit vond ik wel een mooi nummer eigenlijk. Dus ik denk, ik zet hem gewoon eens in. Niet helemaal misschien in die 2000-veeg, maar het is best wel mooi. En het deed me een beetje denken aan iets waar ik in de jaren 90 redelijk fan van was. En daar gooi ik gewoon eens een keertje naadloos achteraan. Het is niet dat het nou één op één lijkt, maar... De naam kwam in me op toen ik dit nummer voorbij hoorde komen. Laat ik het dan zo zeggen. Ik heb het nu als eerste over Nerina Falot. Palot. Palot schrijf je, maar het zal Frans zijn. Palot of iets dergelijks. Nerina Palot. En je gaat luisteren naar Come Bring the Sun. Dit is Nerina Palot.

show. Bam. En zo breien we er een eind aan. Ghost of a Dog, zo heet het album. Je hoorde Edie Brickell en The New Bohemians. Mama Help Me, dat was volgens mij het eerste echte album wat ze maakten in die tijd. En ik vond het erg leuk. Dus ze hebben twee leuke albums gemaakt daarna, een tijdje doorgerommeld. Maar dat heeft nooit meer dit gehaald. En dat was een beetje naar aanleiding van het feit dat ik naar Nerina Palo zat te luisteren. Come Bring the Sun. En dat was een van die, moest ik ineens naar Edie Brickell denken toen ik dat hoorde. Zal het stemgeluid wel zijn? Geen idee. Voor de rest, die mevrouw is al een hele poos bezig. En ik hoorde er ook nog een versie van... Love and Tears Apart van haar. Die was toch wel... kon ik niet zo goed, die trok ik niet zo goed, zeg maar. Maar goed, dat geeft helemaal niet. Door met gewoon een paar haaste lesgozertjes die goede rock and roll maakten. Blindside, het is de nieuwe plaat. Dit zijn de jochies van Wodan Boys.

ze volgen bekend recept, maar dat smaakt nog steeds naar meer. Blindsided hoorde je, Wodan Boys uit de Schravenhage dus. Goed, waar ze ook weer vandaan kwamen weet ik niet, maar het afgelopen jaar maakten we kennis met het gezelschap Men Women Chainsaw. En die hebben ook een nieuwe plaat uit, Goddamn Lizard Man.

Women Chainsaw, Woman Chainsaw is het. Ja, dat is zo heet de band. Goddamn Lizard Man, zo heet de track. Maar zoiets had je al bedacht, denk ik. Goed, Courtney Bennett draai ik regelmatig, omdat ik het tof vind wat ze maakt. En daar ga ik gewoon lekker mee door. One Thing at a Time is van een nieuwe album. Creature of Habit. Zouden we dat niet allemaal een beetje? Dit is Courtney Bennett.

One Thing at a Time dus. Courtney Bennett. Mooi, ja, dat gaat een keer door in juist een andere plaat. Jongens toch, ben ik allemaal bezig, joh, gekkenhuis. Dat is, jongens, ik zat even flink in de war. Goed, hoe komt dat allemaal, zou je zeggen? Ja, ach, sommige mensen weten het misschien. Tramhouse, leuke band uit Amsterdam. Die hebben een toffe plaat uit. En die kwam ik toevallig op spoor. Ik heb hem nog niet helemaal goed kunnen beluisteren, als ik heel eerlijk ben. Maar met Tramhouse vind ik het altijd wel, dat moet altijd wel goed zijn. Plovdiv, geen idee waar het voor staat, als ik heel eerlijk ben. Dus dit is nieuw werk van Tramhouse. Dit is niet Tramhouse, hoor, kan ik je verzekeren. Nope, dit is niet Tramhouse. Dit is Tramhouse. Juist, klinkt anders.

Dat was nog een fijne bok. Ja, joh, kom op jongens. Een fijne bokherrie was dit nog eens eventjes. Je hoorde Tramhouse, Plovdiv. Ik ga dat een keer voor je opzoeken waar het voor staat. Dat, ik weet het, dat kun je zelf ook, maar ik ga het toch een keertje doen. Goed, toffe band die ik nog niet zo heel goed ken. Hebben een nieuwe plaat uit. Dus ze noemen zichzelf Daring Darling. Hebben een album uit, dat heet Lifeline. En hebben een leuke track van uitgezocht. Dit is Accused, dit is Daring Darling.

God jongens, dit is een dikke plaat. Daring Darling hoorde je Accused van het album Lifeline. En dit gezelschap komt gewoon, je raadt het nooit, uit Eindhoven, de gekste. Ja, dat was in de jaren 90, werd daar behoorlijk wat heftige herrie gemaakt. Seven Zoom en Seven Lose hoorde je, had je daar. Green Lizard, allemaal uit die hoek. En die maakte hier het podium flink onveilig. Dat heeft een van de vele fluiten in mijn oren hebben die jongens al mee geholpen, denk ik. Maar dit komt er dus ook vandaan. Daring Darling, een nieuwe generatie, denk ik zomaar, uit Eindhoven dus. En ja, ze noemen het, even kijken, post-grunge rock. Nou. Je moet er maar een naam aan geven. Ik vond het gewoon erg vet allemaal. Om dat die jaren 90 termen weer eens een keertje van stal te halen. Leuke band die ik ooit hier in de platenwinkel zag spelen. En sindsdien volg ik een beetje. Is Subterranean Street Society. En die brengen met enige regelmaat nieuwe platen uit. Gooi nooit hele hoge ogen. Maar het is altijd mooi om naar te luisteren. En een fijne plaat en aardige mensen. Dit is Thomas Matthew Crooks. Dit is Subterranean Street Society.

Ja, de Subterranean Street Society. Het is een beetje elektronisch voor hun doen, heb ik het idee. Maar het is wel weer een leuke plaat. Thomas Matthew Crooks, dat hoor je dus. Ik ga dus achteraan of er nieuwe platen uitkomen. En of er nog live optredens in de buurt in zitten. Dat zou heel erg fijn zijn. Goed, oké. Ik weet niet of ik allemaal hoor, maar gaat iets buiten niet goed, geloof ik. Maakt niet uit. Door met de laatste plaat alweer eigenlijk. Dat duurt wat lang. Ergens in de jaren 90 ben ik met wat vrienden naar Berlijn geweest. En we kwamen toen op een zeker moment in een soort van dance tent terecht. En als je daar de kelder in ging, dan zat daar een technobunker in. Er was een oud bankgebouw, super gaaf om te zijn. Alle oude kluisjes, daar hadden ze vaccinelichtjes in gezet. En dat was de totale verlichting ongeveer. En iemand stond live in de hoek techno dingen te maken. Die tent die heette Treasure en bestaat niet meer in die vorm, maar er is nog wel een platenlabel uit voortgekomen. En dat brengt nog met enige regelmaat nieuwe muziek uit. Daar zit de volgende meneer of mevrouw op, Function, zo noemt hij zichzelf. Heeft een nieuwe plaat uit, pikt hem van de week op in het onverprezen programma X-Rated op de concertzender iedere zondagavond tussen 9 en 11. En ik zet hem gewoon eens even in die 2000 als laatste plaat. Growth Circle, zo heet de nieuwe single en er komt een album uit van deze meneer. Function heet hij, van het Treasure label dus. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
0: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijnersdam.

maar staat erin.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.